0: zonnetje schijnt op jouw radio.
1: Radio 1224.
0: Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraten-hits.

Piraat Eats. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: Ook deze.
1: Het was een droom, maar deze droom ging niet over.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister

0: 1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piratenhits.
1: Toen wij uit Wijdeveen vertrokken, vertrokken wij uit Wijdeveen. Het water stond ons in de sokken.

Toen ik mijn eerste meisje had ontmoet, wist ik maar amper wat de liefde doet. Ik vroeg mij soms af, wat is er met mijn hart? Van waar komt dat gevoel?

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Deze nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. De ochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

gaan we samen op reis. Ver weg. Ja, lieve meid. En op een mooie dag, als je wakker wordt, dan schijnt de zon ook voor jou. Want ook jouw verdriet gaat eenmaal voorbij.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hit.

0: Ook deze.
1: De kinderen van ons zijn jong en niet bang.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

kwijt. Hey Joop, Joop, mijn vader zit weer te drinken. Hey Joop, Joop, hij heeft nog steeds geen job. Hey Joop, Joop, laat hem niet verder zinken. Anders maakt de drank hem nog kapot.

0: 1024
1: weerbericht.
2: In het zuidoosten begint de ochtend redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Het blijft wel droog, met mogelijk in het uiterste noorden wat regen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 20 aan zee tot 25 of 26 graden in het oosten en het zuidelijkste puntje van Limburg. Vanavond is het overwegend bewolkt, maar wel droog met in het noorden kans op wat regen. Dat is ook vannacht zo. Dan koelt het af naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot 18 in het zuidwesten van het land. Morgen trekken er eerst een paar buien van het noordwesten naar het zuidoosten over het land en daarna wordt het droog. Er is een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Er staat morgenmiddag een zwakke tot matige noordwestelijke wind bij 20 tot 24 graden. Dat zijn temperaturen die horen bij de tijd van het jaar. Dinsdag wordt een bewolkte dag met vanuit het westen een regengebied dat richting het oosten trekt. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hallo, hallo, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
0: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd piraten hits.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: 1024.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: ook deze.
1: Mensen van 21 even kering. Met iemand uit de naam van de regering.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
2: Hier is Bob Grabbendam met het radio nieuws. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlammen opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Volgens AT5 zijn de totale herstelkosten van 20 miljoen niet volledig gedekt, ondanks onder meer een inzamelingsactie. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk, waar zo'n 35 werken te koop zijn. Bezoekers kunnen ook helpen door een stukje van de verbrande Vondelkerk te kopen voor 50 euro. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radio nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

vanaf de eerste dag is mijn hart totaal van slag. Ik krijg de kriebels in mijn bloed als ik aan haar denken moet. Zo gaat

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vanochtend is het bijna overal droog met een mix van wolken en zon. Aan de noordkust kan een losse bui vallen, maar verder blijft het rustig weer met een zwakke noordelijke wind en zo'n 20 graden. Ook vanmiddag droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperaturen liggen dan tussen de 21 graden aan zee en 26 in het oosten en zuiden. Vanavond koelt het af naar een graad of 17 en ook dan blijft het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Maandag start dus met buien, vooral in het noorden en oosten. In de middag wordt het droger en breekt de zon vaker door bij 20 graden in het noorden tot ongeveer 24 in het zuiden. Daarbij staat een zwakke tot matige noordwestelijke wind. De rest van de week blijft het licht wisselvallig met elke dag kans op regen of buien, afgewisseld door zon en temperaturen tussen de 20 en 25 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.
1: Wat een mooie muziek.
0: Het komende uur hoor je deze hits. Alleen op 1224.
2: Ik stond als kleuter langs de autobaan. Te dromen langs de kant.
0: En deze.
3: Want ik ben schoorsteenveger. Ik veeg er flink op los. Ik ben een sloddervos. Ik ben een sloddervos.
0: Maar ook deze.
4: And I know I can leave you. Mexico, I just can't say goodbye.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1224.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Volgens Hongaarse media zaten er aan boord van de bus 59 mensen. De politie heeft de buschauffeur opgepakt. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens de rit in slaap was gevallen. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. Vanmorgen maakten de Russische autoriteiten melding van de Oekraïense luchtaanval. Volgens de burgemeester van Moskou, Sopjanin, ging het om 600 drones... waarvan er volgens hem in de regio en rond de hoofdstad 201 zijn neergehaald. Er zouden bij de aanvallen zeker 3 gewonden zijn gevallen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. De beving had een kracht van 7,7. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Let's go! Dit is rechtstreeks vanuit het hart van Nederland,

0: informatie in deze uitzending kan achterhaald zijn.
1: Robert Jan was een bekende stem in de Nederlandse radiowereld. Elke keer als hij op zender ging, nam hij zijn luisteraars van Radio 1224 mee op een reis door de muziekgeschiedenis. Met zijn kalme, geruststellende stem en zijn scherp gevoel voor humor wist hij de harten van zijn luisteraars te veroveren. Hij bladerde door zijn collectie van oude vinylplaten op zoek naar de perfecte nummers om zijn luisteraars te betoveren. Plotseling viel zijn oog op een vergeten plaat, verstopt tussen de stapels. Met een glimlach trok hij de plaat tevoorschijn en plaatste deze op de draaitafel.
2: Jij luistert Radio 1224.

0: 12-2-4, een uurtje met Ik heet je van harte welkom. Deze week een uurtje met de band Canyon. Die bestonden uit Jaap Veerman, hij deed de zang en de gitaar. Klaas Tuip, die deed de drums. En Dick Plat op keyboard en accordeon. De groep werd in januari 1977 opgericht met als zanger Theo van Scherpenzeel. Wegens drukke werkzaamheden als onderwijzer moest van Scherpenzeel de band verlaten. Hij werd vervangen door Jaap Veerman. Met de komst van Jaap Veerman begon de band ook eigen platen uit te brengen. Hetgeen resulteerde in de eerste singles die noteringen in de tipparade haalden.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Robert-Jan, het kleine kind van de radio. Is er weer.
0: Dit is Radio 1224, een uurtje met Kevin.

Rosalinde van Canyon hier op Radio 1224 in een uurtje met. Opvallend is dat een onbekend bandje, namelijk BZN uit Volendam, al Nederlandstalige muziek maakte in het begin van de jaren 70 en 80, wat niet aansloeg. En dus later overging in het Engels en wat wel een succesverhaal werd. Deze band gaan we hier op het late moment nog op in een uurtje met op Radio 1224. Maar het bleek dus moeilijk om in die tijd het Nederlands product op de radio gedraaid te krijgen. Canyon heeft zeker een trend gezet voor latere artiesten uit Volendam, die jaren later met het Nederlandstalige repertoire succes kregen. In totaal heeft Canyon 11 singles, een LP en een CD uitgebracht. Onder andere Hey Kleine Vlinder, Mooi Volendam, Als ik maar bij jou ben, Praat me niet van liefde, Eindelijk weer zomer, Johnny, etc. etc. En de albums in 1983, Een beetje alleen, en in 2006 nog een CD, een compactdisc, The Best of Canyon.

Wees welkom. Dit is een uurtje met The Atlantic op Radio 1224. Deze week in de special de band Canyon uit Volendam. En als ik zo naar buiten kijk hier uit het raam, ja, hè? Eindelijk weer zomer. Dit is Canyon op 1224.

0: Terwijl de muziek door de luidsprekers klonk, voelde Robert-Jan van Radio 1224 een golf van emotie over zich heen spoelen. Deze plaat bracht herinneringen terug aan lang vervlogen dagen, aan liefde en verlies, aan hoop en dromen. Dat brengt mij bij de vraag: wat is uw lievelingsplaat?
1: Jij die al

eentje die je niet zo vaak hoort. Hey kleine vlinder van Canyon hier op Radio 1224. De beginjaren van hun carrière brachten ze het merendeel in het Nederlandstalige genre uit. In de jaren 86 en 87 brachten ze ook wat Engelstalig werk uit. Onder andere For Your Eyes, My Little Town. Maar ook deze, I Can't Live Without You.

0: In de zomer van 1983 had de band eindelijk hun nummer 1 hit in de top 40 en de nationale hitparade met Als ik maar bij jou ben, die we in het begin van dit uur draaiden. Die zomer de meest gedraaide plaat op de radio. Datzelfde jaar kwam Praat me niet van liefde niet verder dan de 46e plaats in de nationale hitparade. Dit is Radio 1224. Een uurtje met Canyon.
1: De nummer 1. In Piratenhits.
2: Robert-Jan, de ideale schoonzoon.
3: Het is zondag.

Uit 1985, altijd weer zon van Canyon hier op Radio 1224. Goedemiddag, een uurtje met elke zondagmiddag tussen 1 en 2 op 1224.

beeld van het voetbalveld van Canyon hier op 12-2-4. In 1981 had de directeur van de platenmaatschappij Polydor, Harry Knipschild, gevraagd of Canyon een nummer over Volendam wilde opnemen. Dat werd Mooi Volendam, geschreven door Dick Plat. Het nummer werd geen commercieel succes, maar groeide mede door de opvallende stem van Veerman uit tot een absolute klassieker in Volendam en leverde hen veel bekendheid op. Mooi Volendam is een lied van Canyon dat ze op hun single en LP een beetje alleen uitbrachten. Het lied verwerf geen notering in de Nederlandse top 40, maar werd niettemin een sleeper. Oftewel een lied dat door niet-discjockeys werd opgepakt, maar desondanks week na week goed blijft doorverkopen. De band bracht het lied in 1987 nogmaals uit in het Engels onder de titel My Little Town.

Het was het eigen werk van Dick Plat, die door Harry Knipschild was aangemoedigd om een lied dus over Volendam te schrijven. Piet Veerman van de Cats ontwikkelde de gitaarintro en raadde Canyon aan om het nummer in het tempo van One Way Wind te spelen en niet uptempo, wat aanvankelijk een optie was. Het werd gezongen door de vaste leadzanger Jaap Veerman. Het nummer wordt al sinds de jaren 80 beschouwd als een klassieker. In de Volendammer Top 1000, een one-time publiekslijst uit 2013... van een groot aantal Noord-Hollandse radio- en televisiestations... belandde het lied opnieuw op de eerste plaats. 1 plaats hoger dan het Volendammer volkslied van de Dekkersband. Dit is Canyon op Radio 1224 in een uurtje met... Mooi Volendam, misschien wel hun bekendste hit. Mijn naam is Robert-Jan, de Atlantic. Goedemiddag.

0: Uit 1984, een beetje alleen. Beetje alleen. Het was het B-kantje van de single Morgen. Een beetje alleen. Van de formatie Canyon hier op 1224.
1: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Hallo. Dit is Radio 1224. Via de Middengolf en het internet. Kijk eens op onze website. Radio1224.nl.
0: Voordat Canyon werd opgericht, zaten Dick Plat en Klaas Tuip in de formatie Left Side. Die ook zeker wel af en toe voorbij komen op de piratenzenders. Hier ook.

0: zo deel.
1: Jammer, keer wat geluid, joh.
2: Dit was het dan alweer. Bijna. Een uurtje met Canyon hier op Radio 1224. Na Canyon ging Dick Platt in 1988 lid worden van BZN en ging in 2007 optreden met Carola Smit onder de naam Carola & Friends. Klaas Tuip had daarna veel succes met de band Stamvast en speelde vanaf 2004 in de formatie BZN 66. Veerman ging tot eind 2000 door met Canyon in een andere bezetting en moest door een tragische gebeurtenis in zijn gezin stoppen. In 2007 begon hij echter als soloartiest onder zijn Volendamse bijnaam Jaap Korn. En bracht hij ook weer werk van Canyon te gehoren. Dit was het dus een uurtje met Canyon hier op Radio 1224. Volgende week weer een nieuwe artiest of een band. We gaan het afwachten. Wees erbij. Dit was een uurtje met op Radio 1224.

0: saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de GVB zijn collega's volop aan de slag gegaan met een backup van het verkeersleidingssysteem om er op die manier voor te zorgen dat de metro's weer zo snel mogelijk kunnen rijden. Onduidelijk is nog hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Rijkswaterstaat verwacht dat dit weekend de kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP wordt doorbroken. Het IJsselmeer staat bekend als de nationale regenton. Als het veel regent, vangt het regenwater op. Is het droog, dan werkt het precies andersom. Deze week zal Rijkswaterstaat met provincies en waterschappen overleggen welke maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Waaronder Zweden, Duitsland en Tsjechië. Nederland heeft 2 helikopters gestuurd die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. Weerplaza denkt niet dat Nederland last van de brand gaat krijgen. De wind waait richting Duitsland, daarom zijn inwoners van een paar dorpen gevraagd hun huizen te verlaten. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee.

0: muziek? Kom dan ook eens luisteren naar georgevandongen.nl. Met het beste van vinyl, leuke spelletjes en de gezelligste verzoekplaten. Want voor gezelligheid en spel luister je naar georgevandongen.nl.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Radio 1224.
1: Moet je wel de schuif omhoog houden. En het knopje indrukken. Goedemiddag luisteraars en vrienden van 1224. Van Dongen hier. Ja, helaas gisterenochtend de ochtendshow niet kunnen doen. Dus... En onze Klaas zit nog lekker te genieten op de camping samen met vrouwtje Lief. Heeft nog steeds vakantie, dus Van Dongen die had zoiets van... Ja, lekker. Toch even de grammelefoonplaatjes wegdraaien voor jou. Hier tot een uurtje of zes of zo. Hè? Ja, we gaan het zien. Hè. Dan moet je een klein beetje wennen aan de inrichting van de mengtafel. Ja, ik heb er een derde draaitafel namelijk bij aangesloten, dus... Alleen die gaat niet via een vederstart. Voor de mensen die niet weten wat een vederstart is. Nou, je gooit je schuif omhoog en start automatisch. Maar ja, deze draaitafel werkt weer via een drukknop. Ja, ja. Om het makkelijk te maken. Allemaal technisch geleuter. Ja, daar ga ik je niet mee lastigvallen op deze zondag. De 16e augustus alweer van het jaar 2026. Hè? Ja. Op het ogenblik de temperatuur hier in de studio 28 graden. Volgens mij is buiten beter, hè? Ja. 10 minuten voor de klok van 2:30. Natuurlijk ook even dank uitbrengen naar de collega's van 1224. Gezellig hier en daar wat meegeluisterd, hè? Ja. Hoorde ik opeens onze Rieders voorbij komen. Gisterenochtend, hè? Ja. Van de Biesel. Onze Egbert heb ik ook volgens mij nog even gehoord van de week. En ik weet het allemaal niet wie, hè? Ja. En toen straks een uurtje met Canyon nog eens, hè? Goed, maar we gaan lekker plaatjes draaien. Kom er gezellig bij en geef het door. Wat wil jij graag gehoord hebben? Als het maar van vinyl komt.
0: Het is 1224.
1: Ja, kijk. Dat heb je dus als al die knopjes anders werken. Ja, moet ik hem weer terugzetten. Hè? Nou, dan heb jij al kunnen raden wat we gaan draaien. Ja, toch? Al die schuiven, jongen, ik word niet goed!

Radio 1224. Het is zwart, oud en kraakt. Maar het is zo donders lekker om te horen. Dit zijn de vinylhits van vroeger.

even lekker terug in de tijd. Houtje van John Spencer. Origineel natuurlijk van Roy Orbison. Maar dit was Nederlandse vertolking. En dat heette dan allemaal Lana.

lekker. Even wat gitaarwerk van Edrie en de... Even kijken, waar ligt de hoes nou weer? Ik heb de hoes weggegooid. Waar is de, oh, die ligt gewoon voor me. Jongen, verdorre. Waar ben je deze middag mee bezig? Hè? Verkeerde knopjes, verkeerde jingles en weet het allemaal. Ach ja, ik heb gewoon een zonnesteekje opgelopen, denk ik. Vol gas door de blubber van Edrie en de Rauwdouwers. Jawel, dat allemaal hier op 12.24. The end of the line, the Traveling Wilburys.

ik ken ze niet allemaal bij naam. Dat moet ik even googlen. Maar daar heb ik geen zin in. Hè? Nee, we zijn lekker bezig met de vinyle hits van toen en nu. Je hoorde hier onder andere Roy Orbison, Tom Petty en de rest weet ik zo 1, 2, 3 niet. Maar ze gingen schuil onder de naam The Traveling Wilburys. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. En die hoorden we hier op 12:24. Goedemiddag. Het begint een beetje te stormen, te waaien. Oh nee, dat is James Last. Het gaat zomaar eens goed. Ik druk op het juiste knopje en platenspeler 3 gaat spelen. Ja. Ik was van de week nog bezig geweest om het eventueel even in beeld om te laten zetten op Facebook. Maar ja, de batterij is leeg van mijn tweede toestel. Wat dat allemaal mee moest gebeuren. Ik denk, nou, ik laat de luisteraars ook even meegenieten van hoe het er achter de schermen, aan toe gaat. Hè, hier in Studio 16. Dan kunnen ze ook zien dat Verdongen gewoon echt die 45 toeren of 33 toeren plaatjes voor jou aan het draaien is. Hey, maar ondertussen, de verzoekbox die staat ook gezellig open. Jij kan jouw platen gezellig aanvragen via radio1224.nl. Heeft onder andere onze Ronald Huisman uit Montfoort ook gedaan, hè? Ja, ja. Montfoort-Linschoten, Utrecht, staat hier. Luistert gezellig mee via de Middengolf, hè? Goedemiddag, Ronald. Ook onze Klaas zit gezellig vanaf de camping in Vierhouten mee te luisteren. Ook een hele goede middag naar onze Klaas toe. Lady Miranda van Studio 16 zit beneden gezellig mee te luisteren. En Jannie Albers ook een hele goede middag, hè? Ja. En natuurlijk jij. Ja, jij. Ja, ik heb het tegen jou. En dan kun je onschuldig in de rondte gaan kijken, maar... Nee, ik vind het ook fijn dat jij erbij bent. Hey, laat weten. Wat gaan we vanavond eten? Ja, dat kan ook natuurlijk, hè. Ja, ja. Maar gewoon, wat zou jij graag gehoord willen hebben? Hou er wel rekening mee. Verdongen draait alleen op de vinyltour, hè. Dus ja, mocht er een plaatje binnenkomen wat wij niet op vinyl hebben, dan moet ik even zoeken voor een alternatiefje. Ja, ja, ja. Maar we hebben ze in alle soorten, in alle maten, in alle smaken en lengtes. Hè, ja. Ik heb hier achter me een partij singles staan die ik uitgezocht had. Ik van, oh, die is leuk op de oude. Ik had gewoon keuzestress. Zijn er niet zoveel geworden hoor, een kleine 500. Ja, die kan je niet wegdraaien in 4 uurtjes. Dat is één ding wat zeker is. Of ik moet overal 10 seconden van laten draaien, maar ja. Ten eerste is dat niet leuk voor de luisteraar. En ten tweede is dat heel veel werk voor ondergetekende. Hè? Om de 10 seconden andere plaat op de draaitafel te gooien. Ja, ja. Ik ben er wel even mee bezig dan, hè. Hé, maar we hebben ook een WhatsApp-lijn. Waarop jij natuurlijk jouw verzoekplaat kan aanvragen. 06-244-95564. Dat is 06-244-95564. En vraag ze gewoon gezellig aan. Hè? Wil jij iets van Luf gehoord hebben? Iets van Ad van Horen? Een top 40 klappertje van vandaag de dag. Hè? Taylor Swift, we hebben het hier op LP liggen. Ik heb hier ook de LP van Mart Kamer achter me liggen, zag ik. Miley Cyrus zag ik ook nog voorbij komen. Voor de mensen die een beetje van de hedendaagse popmuziek houden. Disco-knijters. Tranentrekkers, we hebben het allemaal. En natuurlijk ook reggae-platen. Deze stuur ik even naar Vierhouten toe. Deze is voor onze Klaas Vaak.

even lekker terug naar de jaren 70 hier op 1224. Een oudje van de Doobie Brothers. Weer klonk bij jou uit de speaker. Dat allemaal met Listen to the Music. Ik zeg tegen jou, goedemiddag.

Even lekker terug naar de piratenklappers van toentertijd, de jaren 80. Je hoorde hier Yuki en de Twinkle Lights. En zij hadden het allemaal over de Vaya Lobby.

lekker terug in de tijd, hè? Even lekker meedijnen met deze ouwe van Duo de Koning. En zij hadden het over eenmaal kom je toch weer bij mij. Deze stuur ik ook even naar Vierhout, hè? Naar Sylvia. Koos Alwerts, de B-kant van Ik verscheurde je foto. Dit is Ameland.

Even lekker terug in de tijd met een oudje van niemand minder dan Doris Day. En zij had het allemaal over Que Sera, Sera. Even lekker die gouden oude plaatjes van toen de tijd. En de plaatjes van weleer. Gezellig op 45 toeren of 33 toeren voor jou mee te draaien. Dat doen we hier op 12.24. De zondagmiddag, het 16 augustus. 5 minuten over de klok van 3 uur. Ja. Volgende week is hij er weer, hè? Onze Klaas Vaak. Vanuit zijn studio daar in Ede. Nou zit hij nog gezellig samen met vrouwtje Lief op de camping in Vierhout. Hè? Ja, ja. Hey, leuk dat jullie erbij zijn. Natuurlijk ook een hele goede middag tegen Ronnie, Simone en Rosim. Ja, ja. Hebben zich ook gezellig gemeld hier bij 12.24. Komt straks nog een leuke plaat die kant op, hè? Ja, ja, ja. Verzoekjes, je kunt ze allemaal aanvragen. We gaan ze straks behandelen. Ik ben druk bezig om bijpassende plaatjes op te zoeken. Want ik wil ze wel allemaal van vinyl af kunnen draaien. Ja. Ik wil geen mp3'tjes draaien vandaag. Op de jingletjes na dan. Hè. Want ook deze van James Last, hè. James Last. Hij komt gewoon van de grammofoon, hè. En die van Doris Day, Whatever Will Be, Que Sera, Sera. Ja, dat was wel een 45 toerenplaat. We hebben hem hier ook in de studio op de 78 toeren Sjallak versie. Heel veel platen toen uit de jaren 50 die best wel hoog scoorden, hebben ze later allemaal op de 45 toerenplaat gezet. Dat de 78 toerenplaten toch wel wat ja, gevoeliger waren voor de omgang. Hè. Braken snel als je ze per ongeluk liet vallen. Hè. Ja. Had je in plaats van 78 toeren, had je 78 stukken. Ja, ja, ja.

stuur ik even naar Jannie Albers. Hè. Ja, die houdt wel van wat leuke, gouden oude platen. En daarom stuur ik deze even naar haar toe. Hè. Gewoon vanuit Studio 16. Dus Jannie, deze is voor jou. We gaan even gezellig wandelen. Hè. Ja. Gewoon even gezellig hand in hand. Bij 12:24 gaan we gezellig wandelen. En dat doen we met die gouden oude van Jasperina de Jong. Dit is de wandeling.

was een groot hit geweest in de jaren 70, maar later in 1989 had hij hem nog een keertje uitgebracht. Hè? Dus samen met Flerick toen de tijd. Je hoorde hier Dimitri van Toren en dat allemaal met Hey, come on. We gaan lekker verder terug in de tijd. Hier op 1224, de Electric Light Orchestra en de Rock and Rollers K.

0: Als Banjo Boy hoorde je hier de Disco Zusjes en draai een plaat, lieve Zendpiraat. Nou, vooruit dan. Hè. Ja, ja. Hey, goedemiddag, Van Dongen hier op de zondagmiddag op Radio 1224. Volgende week is hij er weer, onze Klaas Vaak vanuit locatie Ede. Maar je moet het nou even doen, hè, met Van Dongen. Tenminste deze zondag, hè. Normaal zeker op de zaterdagochtend. En we staan open voor jouw suggesties. Laat het maar weten wat jij graag gehoord zou willen hebben. Hou er wel rekening mee. Van Dongen die draait tot aan de klok van 6 uur alleen vinylhits. Maar heb er best wel wat staan, hoor. Ja, ja. Het zijn er meer dan 250, hoor. Ja. En laat maar weten wat jij graag gehoord zou willen hebben. Lekker reggae plaatje, een disco knalletje, een piratenknijter, een lekkere top 40 gevalletje, weet ik het allemaal. Laat het maar weten. We staan klaar voor jou. Radio 1224.nl. En anders even gewoon via onze WhatsApp-lijn. 06-244-95564. Het ging allemaal een beetje te snel. Ja, ons WhatsApp-nummer is 06-244-95564. En anders staat hij gewoon op de site van 1224. Hè? Radio 1224.nl. Bij mijn foto live nu Van Dongen staat ook het WhatsApp-logo. Dus daar langs gaat het ook allemaal. Komt het allemaal goed. Maar we gaan ze er gezellig bij halen.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: We gaan naar het mooie Oudenaarde toe. Tenminste, ik hoop dat ze al in Oudenaarde is.
2: Ja, ja, ja.
0: Zeg ook een hele goede middag tegen Vivine. Vivine die vroeg even een plaat aan voor iedereen en allemaal. Of ik die mooie, prachtige, gouden ouwe van de Tumbleweeds mee wou draaien. En Somewhere Between. Nou, het was wel even zoeken, Vivine. Want mijn Engelstalige platen stonden nog niet op alfabetische volgorde. Tenminste, een klein deel ervan. Het grootste gedeelte, dat staat allemaal nog in dozen en kisten. Maar ja, het was gewoon zoeken. En wat denk je? Wat denk je? Ja, ik zeg het. Ja, ik meen het echt, hè. Hij stond niet tussen de uitgezochte platen, maar het was de laatste bak van de niet uitgezochte. Nou, hij take weer, hè. Ja. Goed, mijn naam is Vivine, de Tumbleweeds.

woont in Klapperstoren, is en is Charlotte. In Hans Koek in die Luft. Die twee lieben motten in meiner alten Kluft. Ik fühlte mich eerst een beetje fixiert. Ik dacht, da is was met mij passiert. Mijn Mann, dat sah aus wie een Schweizer Käse. Mijn armer Hut

vaak last met zitten, zijn is beuze. Daar wonen twee motten in mijn alten kloeft. En deze twee motten leven niet.

even lekker terug in de tijd met de Duitsstalige versie van Doris en zijn twee motten. Ja, ik kon heel de versie niet. En van het jaar, nee, vorig jaar met RSD, Record Store Day. Daar is Van Dongen helemaal panisch van. Toen kwam deze single uit met zowel de Nederlandstalige uit 1956 afkomstig en de Duitsstalige werd opgenomen in 1963. Staat hier op het label. Maar ja, goed. Het zou best allemaal kunnen. Jawel. En daarvoor draaiden we de Tumbleweeds en Somewhere Between. 100% vinyl, dat hoor je hier op

0: gaan gewoon gezellig verder. Kijken wat we allemaal op vinyl weg kunnen draaien qua verzoekplaten.
1: Ja.
0: We gaan even gezellig naar Montfort Linschoten daar in Utrecht. Ik zeg een hele goede middag tegen onze Ronald Huisman. Hij vraagt eigenlijk de plaat aan van Secret Sound en Love Religion. Nou weet ik niet of ik die ergens op een verzamel-LP heb staan, Ronald. Maar het is zo'n lekkere houseklappertje, hè? Ja, disco-knijtertje en dergelijke. Ja. Hij is in ieder geval bestemd voor Emiel van der Wallen, voor Jannie Albers, Peter Holland, voor het gele team van Radio 1224. En hij heeft er al de beste wensen voor 2026 bij gezet. Oh nee, we gaan naar 7. Nee, geintje. Hey Ronald, die van Secret Sound. Ja, we hebben hem wel op MP3, maar we draaien vandaag geen MP3'tjes. We draaien alleen maar vinyl. En ik weet niet of ik hem zo 1, 2, 3 ergens op een album heb staan. Nee, ja. Dat staat allemaal nog niet ingeschreven. Ja, verdomme, waarom draai je dat ook allemaal vinyl? Ja, waarom maak je er ook een klap op? Ja, ik weet het niet, hè. Maar daarom heb ik een andere knijter op de draaitafel gelegd. Voor de mensen die eventjes niet van herrie houden. Ik zou zeggen, zet je volume even wat zachter. En anders gaan we gewoon even een kleine houseparty houden, hè. Ja. Hij valt in de categorie eigenlijk foute muziek, guilty pleasure. Staat altijd hoog in de hitparade van de foute top 1000 of wat dan ook. Volgens mij heeft hij zelfs op 1 gestaan. Mooi groen vinyl. Dat is van die film van, ik weet eigenlijk niet meer hoe ze heette, met die groene Opel Manta. Wat was dat ook alweer? Nou ja, maakt mij niet uit. Deze gaan we even sturen namens Ronald Huisman, voor Emiel van der Wallen, Jannie Albers, Peter Holland en voor het gehele team van 1224. Even het dak eraf, dus zet je volume wat harder en anders wat zachter, hè. Want dit is gewoon van de grammofoon. DJ Paul Elstak. En die heeft het allemaal over zijn kraker van een hit. Terug in de tijd, dat allemaal met

0: We gaan lekker terug naar de discoperiode van de jaren 70, 80. Rijden we lekker mee. Amy Stewart en de Knock on Wood. En daarvoor de Rainbow in the Sky, DJ Paul Elstak.
1: Het geluid kan je speakers uit.
2: Je speakers uit.
1: Dit is Lekker Nederlandstalig.

Bluff. En hier hoor je op 12-2-4. Wat blijft het ook een lekkere plaat, hè? Ja, nooit op single uitgebracht. Staat alleen op het album. Gelukkig hebben ze dat op vinyl uitgebracht. 30 jaar. Bluff. Allemaal nog een hele goede middag. Het is bijna 4 uur. Je luistert naar 12-2-4. Het ondergetekende George van Dongen, 100% vinyl, hè? Ja, ja. Op de jingeltjes na dan. Ja, ik was eerst van plan om dat allemaal nog even op tape te zetten. Voor de mensen die... tape, ja, zo'n tape-dek, hè? Een bandrecorder, ja, ja. Nee, geen cassettedek. Dat is weer iets kleiner, hè? Dat zijn die kleine cassettebandjes, hè? Nee, we hebben hier... Ja, die heb ik ook hier. Maar die staat niet meer aangesloten, of wel? Nee, ik sta op het ogenblik niet aangesloten. Tape deck wel. Maar ja, ik denk al die jingles op te nemen. En dan is het een gezoek op die band. Maar ja, zo deden we het vroeger ook, hè? Ja, op cassettebandje. Als het altijd even klaarzetten en huppakee, jingles erin en klaar, hè? Ja, ja, ja. Ach ja. Mag de pret allemaal niet drukken. Moet allemaal kunnen, hè?

0: En we hebben niet zomaar een speciale verzoekplaat. Nee, er is morgen iemand jarig. Ja, ja. We gaan even gezellig naar het plaatje mail. Ja, nou gaan de oortjes gespitst worden, hoor. Ja, ja. Onze Simone, ze spitst de oortjes, hoor. Ja, morgen wordt ze 37 jaartjes. Ja, hoppata.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Nee, morgen pas, hè.

Ja, Simona, ook dan natuurlijk namens het hele team van 1224 van harte gefeliciteerd aan mij, aan die kant, hè? Ja, in het mooie mail. Ik had vernomen van Ronnie dat er al gezellig wat mensen erbij zijn. Lekker gezellig aan het vieren. 37 zomertjes. Ik wou dat ik het nog was. Als ik terug kon in de tijd, ja, zo 35 jaar. Ja. Ik ben bijna het dubbele, hè? Ja. Ja, de leeftijd gaat meetellen hier aan deze kant, hoor. Ja, goed. Simone, van harte gefeliciteerd. We maken samen met man Lief en dochter Lief een hele mooie dag van. Samen met die visitetjes daar. En we gaan nog even zingen, hè, voor onze Simone. Hè.

0: Dit is Gewoon van de Grammofoon.
1: Radio 1224.

0: Helaas. Ons tulpje, die hoorde het weer, hè? Onze Herbert, hè? Ja, ja, hij stond er op de 33 Tour in verband met die LP van Bluff. En ik hoorde alleen maar piano gepingel. En het is een EP'tje, er staan 4 nummers op die single. Ik denk, ja, die is ook gewoon 33 toeren. Ja, dus niet, hè? Je hoorde hier Jaap Reesema samen met Pommelien Thijs. En nu wij niet meer praten. En dat allemaal hier. Op 12-2-4. We gaan ze gewoon weer gezellig bijdraaien.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, ik heb nou een plaat op de draaitafel liggen. Nou, volgens mij is er een stapel singles goed warm geworden. Volgens mij een keertje vergeten de rolluiken hier dicht te doen... en dat de zon flink op mijn plaat heeft van schijnen.
1: Ja, ja.
0: Want dan is de golf van Biscaya wel, hoor. Nou, ik ga kijken of ik hem kan draaien. Ik weet niet of het de juiste is... Auf Wiedersehen, mijn darling, wordt er eigenlijk gevraagd. En die kon ik zo 1, 2, 3 niet vinden. Of de plaat heet anders.
1: Ja, dat kan ook.
0: En we gaan even naar Budelschoot, daar in België. Ik zeg een hele goede middag tegen Luc.

0: luisteren van deze kant. Goedemiddag, George. Hij is voor Ali, hij is voor Henk. Oh nee, wacht even, ik zit helemaal verkeerd te lezen, sorry. Omdat het de laatste uitzending is, wij hebben met u een fijne zondagmiddag meegemaakt. Bedankt en tot de volgende groet namens Lucas. Ja, want volgende week is onze Klaassen weer, hè? Ja. Weer genieten van onze Klaas vaak geleurde na. Allemaal op de zondag, hè? Ja. En Lucas, dankjewel voor het aanvragen van de plaat. Er moest er eentje zijn van Caterina Valente. Of Wie is in My Darling? Nou, ik heb een andere op de draaitafel gelegd. Sweetheart, My Darling, mijn schat. Van het singeltje Caterina Valente zingt voor u in het Vlaams. Oh, ja. Volgens mij is Caterina Valente Duits. En probeert ze het op de Nederlands. En Duits en Nederlands combineren krijg je dan Vlaams. Oké. Nou, ik wist het niet, zo leer ik ook weer wat bij je. Ja. En Lucas, dankjewel. We gaan hem erbij halen. Lekker terug in de tijd met een oudje van Caterina Valente. Gewoon van de grammofoon. Sweetheart, my darling.
1: Mijn sjaas.

0: Ik wil lekker terug naar de jaren 70 met een oudje van Hank the Knife en de Jets. En die hadden het allemaal over de Guitar King. Dat is gekke werk met die plaatjes op zoek allemaal. Maar ja, Van Dongen doet het zelf, hè. Ja, ja, ja.
1: En dan nu een verzoekplaat.
2: Verzoekplaat.
0: Nou, we gaan even naar de locatie Gouda toe. Ik zeg een hele goede middag tegen Jose en Peter. Luisteren gezellig mee, hè. Of ik even een plaatje mee wou draaien van Monica West en The Story of Johnny Walker. Helaas, helaas, Peter en Jose, die heb ik niet op vinyl. Ik heb een hele hoop van Monica West op vinyl liggen, maar The Story of Johnny Walker niet. Daarom heb ik gekozen voor De Rode Fender. Ik had ook op de B-kant wij met z'n beiden of de wieg kunnen kiezen. Dan heb ik hier nog de regenboogmantel ook nog liggen. De gouden ringen en weet ik wat. Maar ja, de keuze is gevallen op de Rode Vender. En Peter en José schreven het volgende naar de verzoekbox toe. Hey, goedemiddag George. Graag deze plaat van Monica West. Hij is voor Ali, voor Henk, voor Klaas en Sylvia en voor alle luisteraars van 1224 en natuurlijk het gehele team. En natuurlijk niet te vergeten jullie, hè, George en Miranda. Hey Peter en José, dank jullie wel. Gaat helemaal goed komen. Ben ondertussen naar een hele mooie aan het zoeken, maar die staat op een verzamelalbum. Dus die ga ik straks, als ik hem kan vinden, retour doen. Ja, welke dat is, gewoon blijven luisteren naar 1224. Gaan ze erbij halen. Op verzoek namens Peter en José. Dit is niemand minder dan Monica West en de Rode Vender.

0: Chris Stapleton. Op 12:24. En dat allemaal met die Tennessee Whiskey. Nou, prachtig mooie plaat, hè? Nou, eindelijk op het mooie vinyl, hoor. Ja, nou, het is wel een top 2000 vinyl. Zo'n hele serie. Ja, ik heb al die 14 dubbel helpen. Ja, er staan nummers op die ik zei, die moet ik gewoon hebben. Ja, ze zeggen ook wel, verdongen de gek met de vinylgebrek, hè? Ja.
1: Het is zo lekker om te draaien.
0: En goed, die draaien we even lekker mee voor Peter en José in het mooie Gouda. En ik hoop dat ze genoten hebben daar van de plaatjes. Dan gaan we gauw verder, hoor. Dus,
2: Ik heb net een brief van jullie gekregen uit het buitenbos. Daar vraagt iemand een plaat aan. Kunnen jullie die misschien even draaien, hè?
0: Nou, dan gaan we even kijken, hè, wat dat allemaal is, hè. Moet even kijken, even de box openen, hè. Ja. Yeah. De box is open. We gaan even naar de collega van de zaterdagavond, oftewel onze Peter. Geholland, hè? Ja, wat is dat nou weer? Ja. Ik heb hem trouwens gisteravond gemist. Ja, goed, we kwamen er pas laat bij. Maar volgens mij laat ik de hond al te slapen. We kwamen er pas bij verzoekje 20 was dat, geloof ik. Hè?
3: Ja.
0: Ik miste de voefwaffers. We lagen volgens mij niet slapen. Maar we zaten gisteren in Westerlo. Bij een optreden van onder andere onze Bjorn. En onze Christophe. Oftewel, een CVD was dat, geloof ik. Nee, CDV, ja. Christophe de Vocht, ja. Ah, die kan er ook een leuke feest van maken, hoor. Ja. En meer van zijn muziek hoor je natuurlijk bij Lady Miranda. Dat allemaal in, op de Vlaamse Tour, hè. Ja, maakt leuke plaatjes. Ik kreeg gisteren een dubbel CD van hem, dus ze kunnen vooruit, hè. Ja. Goed, maar we gaan naar de collega van de zaterdagavond, onze Petertje Holland. Vanuit het mooie Veenendaal. Hij schuift deze kant op. Ja hoor, daar is hij weer. Meneer Van Dongen op zijn best. Nou ja. Dan krijg je echt allemaal van die rare geluiden, hè? Ja. Als ze dat zeggen. Ja, inderdaad, hè. Verder schrijft hij, wat een bak herrie weer, hoor. Jongen, even rustig aandoen, hè. Ik ben net wakker. Of ik even wat moois wil draaien. Voor Judith, voor jezelf, voor Lady Miranda, voor je broer. Wacht even, dan moet ik even de naald. Kijk, normaal met een MP3 doe je. Huppakee. Oh. De MP3 die start je gewoon opnieuw, hè. Maar dit is gewoon grammofoonplaat. Voor de mensen die niet weten welke dit is. Dat is Ted Brown, hè. Dat is de B-kant van Dardanella. Dit heet dan Baccarolle. Singeltje wat je hier en daar vaak hoort. En die graag ook velen in hun platenbakken willen hebben staan. Ja. Maar goed, ter zake. Even kijken voor mijn broer. Ja. En de rest wat lekker mee zit te lallen op de zondagmiddag. Maak ze gek, George. Ahoy! En dat allemaal namens onze collega van de zaterdagavond, onze Peter Holland. Nou, Peter, dankjewel. En deze gaat eraan komen. Jawel! Hoppata! Markt Hogekamer. En even een klein feestje.

even lekker terug in de tijd. Oh, wat een krakertje, hè? Lekker krakertje toch, hè? Ja, ja. Ik zit gelijk even een klein stukje live op Facebook te koekeloeren. Kijk hoe het allemaal gaat, hè, met de telefoon in de hand, hè. Dus ja, Studio 16 Breda, dat is onze Facebookpagina. Studio 16, 16 is gewoon geschreven, hè. Dus geen getalletjes, is gewoon 16. We draaiden hier Kees van Dommelen op 1224 en in mijn Piratencafé. Ja, Piratencafé hebben we natuurlijk hier ook elke dag van de week. Als er een live DJ is, hè, of het nou op de zaterdagavond is, of op de zondagavond, of op de zondagmiddag, of weet ik het allemaal. We draaien allemaal die leuke plaatjes weg. En dat doen we allemaal voor jou. Even kijken, wat hadden we nou nog? Had ik nog... ik had over gekken. Ja, ik ben nogal wel eens van die gekke plaatjes. Hè. Daar hou ik ook wel van. Maar dit is een plaat, daar zijn er maar twee van op de hele wereld. Het is echt vinyl. Dus ik moet er wel zuinig op zijn, maar hij kraakt een beetje, want het is gesneden vinyl. Geen geperst vinyl, maar gesneden vinyl. En een gesneden vinyl gaat een aantal keren mee. Nou, als je deze plaat hoort, dan zou je zeggen van... George, draai je nog 4-5 keer, dan is hij helemaal uitgesleten. Maar ja, ik heb deze toen eens een keer laten snijden. Als grap, voor mijn broer, Robbie de Groot. Ja. Staat ook voor de mensen die meekijken. Kijk, dat is DJ De Groot, hè? Daar staat hij op. Die heeft toen eens een keer een plaatje gemaakt op de melodie van Kedengedeng van Guus Meeuwis. Dat heet dan Heet van de Naald, maar die gaan we niet draaien. Hij deed vroeger bij een ander radiostation, deed hij ook een karaokeavond houden. En daar zong hij zelf ook wel eens wat in. Nou, hoe dat klonk, ik zou zeggen, luister mee naar DJ De Groot.

0: had hij de helft, hè.
1: Ja. Muziek gaat gewoon door, hè. Hij hakkelde al, hij struikelde over de draad. Dan lag hij plat op zijn stoel, hè.

0: gaan weer een verzoekplaat erbij halen. Ja, dan moet je even langer wachten. Dus, even nummertjes trekken. Hè. Ja. Maar dat is bij onze Peter, hè? Ja, op de zaterdagavond. Hè. Hey, we gaan even gezellig naar Ina toe. Ina, een hele goede middag daar aan de andere kant. Ze schrijft deze kant op. Hallo, ik zou graag een plaatje aan willen vragen voor Marcel en voor Janneke. Graag het plaatje van Meisje in een spijkerbroek. Van Kees de Wit, hè?
1: Ja.
0: Maar helaas, helaas Ina, ik moet je teleurstellen. Die heb ik niet op vinyl, tenminste wel op een LP, maar ja, staat op zo'n Telstar ding. Maar zoek die maar eens eventjes op, ik heb het nog niet ingeschreven. Ja, sorry. En MP3'tjes, nee, die draai ik deze middag niet, hè. Dus, dat was ik hem zo in de MP3-machine kunnen douwen, maar ja. Daarom maar even een andere plaat erbij gaan. Dat is er eentje van Danny Cardo. Dat is ook wel lekker hoor. Ook een beetje uit dezelfde periode. Oh, ik kan trouwens Donnie ook draaien. Dat is eigenlijk Kees de Wit, hè? Met Sushi. Ook zo'n rare, leuke. Of Hey Little Girl. Ik heb hier nog eentje van Kees de Wit. Maar ja, het is niet het meisje in de spijkerbroek, hè?
1: Ja.
0: Er staat wel een meisje op met de spijkerbroek, maar heel wat anders. Hey, daarom is de keuze geboren van Danny Cardo. En een lekker oudje, Hier is een kamer vrij. En die gaan we gezellig meedraaien voor Marcel en Janneke. Geniet ervan, want ze gaan eraan komen, die lekkere krakertjes. Gewoon van de grammofoon. Hey, je hoort ze hier.

0: Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

Het blijft een lekker nummer, hè? Een tijdje geleden op nummer 1 gestaan. Nou staan ze op het ogenblik met Die Die op nummer 1. Maar ja, daar vind ik veel minder aan, hè? Vanaf het mooie paarse vinyl hoorde je Shakira. Dat allemaal met Zoo, hè? Komt uit die Disney-film vandaan, hè? Goed voor de mensen waarvan de vakantie alweer bijna erop zit. Ja, werken zit er ook weer aan, hè?

0: Bumper aan bumper. Bumper aan bumper. Aan bumper.
1: Dit is georgevandongen.nl.
2: De gezelligste van Brabant.
1: 12-2-4.

0: Even lekker terug in de tijd. Lange tijd geleden dat ik deze plaat ooit gedraaid heb. En misschien ooit wel ooit gehoord. René en dat allemaal met High Time. He Went. Komt gewoon uit Nederland. Hè? Want ze heeft toen ook dat andere nummer gemaakt. Sweet Nothing. Goed, even kijken. Wat gaan we nu doen?
1: Wanneer je radio een error geeft, weet je dat je goed zit. Ontzettend fout. Maar oh zo lekker.

0: lekker, hè? Deze van niemand minder dan Dirk Meeldijk. En vier zomers lang. En volgens mij over de hoofdtelefoon te horen is volgens mij mijn naaltje even toe aan vervanging. Ja, volgens mij klinkt het allemaal een beetje botter, hè? Ja, ja. Goed, gaan we het dan even doen. Hè? Gaan we gewoon even gezellig naar de reclameboodschapjes toe.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
2: Wil jij ook gezellig wakker worden? En wil jij zelf live jouw favoriete plaat aanvragen? Bel dan ook eens naar George van Dongens Lekker naar de Wekker verzoekbox. Elke zaterdag tussen 9 en 10 uur. Tijd geluid van Lekker naar de Wekker. Even wakker worden met jouw favoriete muziek. Want lekker wakker worden, dat doe je bij George van Dongens.

lekker naar het Knokkenfestival in 1965. Deze van Dave Berry en Now Is The Moment. Gevolgd door een uitje van de Voortak. Hier op 12.24. En zij...

0: Half zes alweer. Er zijn volgens mij een hele hoop mensen die op het ogenblik aan het vechten zijn in de keuken. Ja, of zo'n snelservice bellen, hè, de pizzaboer. Ja. Dan ook een pizza bestellen. De shawarmaboer. Of lekker naar de Chinees. Ja, hoe staat dat eigenlijk bij jullie? Bij ons gebeurt dat best wel wat op de zondag. Als wij zaterdag zo op stap zijn geweest, hebben we eigenlijk geen zin om zondags normaal te gaan koken of dat soort dingen. Dus dan wordt er wel eens wat sneller naar die telefoon gegrepen.
1: Wat is het lekker, joh.
0: Ja, en dat zeg ik alleen maar.
1: Heerlijk.
0: Ja. Aan de andere kant was het, geloof ik, iets moeilijker vandaag, zei Lady Miranda. Want onze wijk is een beetje half afgesloten. We hebben normaal twee ingangen, twee uitgangen. Maar nou is één in- en uitgang is gewoon afgesloten. Het is al een weekje of drie zo, dus aangezien onze wijk best wel groot is, moet alles via één uitgang eruit. Ja, dan hoor ik je gelijk denken van over de andere. Nee, daar gaan we het niet over hebben. Hè? Nee. Dat is een totale hele andere uitgang. De nooduitgang noemen we dat ook wel. Hè? Ik kan er alleen zeggen, als je daaraan denkt. Ja. Hé, maar voor de rest ben jij lekker aan het koken. In jouw keukentje. Met je pannetjes. En met je potjes. Ja. De ballen gehakt, die rollen alweer door de jus heen. Hè? En dan is het over een paar minuten gewoon brullen.
2: Aan tafel.
0: Ja. En tot aan klok van 6 uur doe je het met Van Dongen. En wat gezellige praatjes. Ja. Gaan we ondertussen even kijken naar het volgende, want we hebben nog wat, hè.
2: Hey DJ, er is weer een
0: ja. We gaan nog een keertje gezellig naar Montfoort, Linschoten. Daar zit Ronald Huisman. Lekker mee te luisteren via de middengolf, hè. Of ik even een plaatje mee wou draaien voor ome Joop Ruitenbeek. En voor het hele team van 12-2-4.

0: jaren 60 klappers, zoals deze. Je hoorde hier op 1224. Een oudje van Nancy Sinatra. And these boots are made for walking. Jawel.
1: Het is zwart, oud en kraakt.
2: Ja, dat zeg
1: maar
2: je wel.
1: Het is zo donders lekker om te horen.
2: Inderdaad.
1: Dit zijn de vinylhits van vroeger.
0: Blijf lekker doorgaan hoor. Hier op 1224 tot aan de klok van 6 uur. Het zwarte goud op jouw zondag. The Fortunes and You've Got Your Troubles.

Ja, ik zet hem even valse stop, hè. Ik wil even kijken uit welk jaar die plaat komt. Kijk, er staat er meestal opgedrukt, hè. Even kijken, kijk, staat het erop? Polydor, ja, staat erop. Want er staat weer geen jaartal op, hè. Denk je, daarvan moet je weer gaan googlen vanuit welk jaar deze plaat nou weer komt. Ja, het is wel een persing nummer 2050. Ik weet niet hoeveel er geperst zijn. Oh, dat staat ook daar. Goed, even kijken. Nee, staat er weer niet op uit welk jaar. Goed, je hoorde hier Earth and Fire, ons eigen nederpopse bandje van toen de tijd in de jaren 70. En Memories, helaas niet meer onder ons. De zangeres Journey Kaagman natuurlijk, Earth and Fire, met hun grootste hit, Weekend. Maar ja, dit vind ik gewoon even lekker om te draaien. Memories hoorde je hier op 1224. We gaan nog verder terug in de tijd, want herken je deze nog? Dit is voor jou, Ricky Nelson.

Even lekker met een oudje van Daniel Boone en zijn Beautiful Sunday. Oh, nee, dat is de verkeerde. Dat is de verkeerde. Hoor hem eens kraken. Nee, dat is de verkeerde plaat. Daar gaan we straks mee. Eigenlijk de zaterdagavond afscheidplaat. Hè? Ja, maar ik moest deze hebben.

0: te zeggen.
1: Ja, ik weet het. Hallo. Ja. Goed, vrienden en vriendinnen, luisteraars van 12-2-4. Daar was je dan weer op deze zondag. Eventjes zomaar, hè. Even lekker wat plaatjes gedraaid voor jou. Ik hoop dat ze in de smaak zijn gevallen. Was alleen maar vanaf het mooie vinyl, hè. De 33 toeren en de 45 toeren plaatjes. Ik heb een hele stapel liggen wat ik gedraaid heb. Het enige wat ik in mijn MP3-machine heb gedouwd was het nieuws. En het geluid van het nieuws staat er nog in. Het nieuws staat er ook nog
2: dit
1: in.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws.
1: Ja, fijn. Voor de rest heb ik het ding niet gebruikt. Nou, zo hoort het ook. Lekker hoor, ja. Ik wil het niet zeggen, maar we zeggen het wel eens. Hè. Een echte piraat draait vanaf de plaat. Nou ben ik geen echte piraat, hoor. De kletsmojo van de radio. Ja, ik weet het. Goed, dan was hij dan op deze zondag. Volgende week zondag is onze grote vriend er weer vanuit de locatie Ede. Onze Klaaspaak. Ja. Moet er niet van schrikken, je moet gewoon zeggen...
3: Maagdermoor.
1: Inderdaad. En we hebben natuurlijk nog veel meer collega's, hè?
3: Ja.
1: Vanavond is hij er ook gelukkig weer, hè? Onze Joop Ruitenbeek. Gezellig op de zondagavond, hè?
0: Gloeiende.
1: Nee, man, dat is gezellig op de zondagavond. Gewoon luisteren, Joop Ruitenbeek. Ja, gezondheid. En voor de rest, ja, morgen hebben we onze Bert, geloof ik, hè? Engels Wien. Die zit geloof ik morgenavond weer. Ja, ik ken de programmering nog niet helemaal zo. Nee. Nou, volgende week zaterdag zijn wij er in ieder geval niet. Geen Studio 16 volgende week. Daarom hak ik het vandaag een beetje gedaan. Misschien dat we van de week ergentjes in de avond zijn te horen. Ik zou zeggen, hou het gewoon in de gaten. Onze Facebookkanaal, Studio 16 Breda. Dat is ons Facebookkanaal. Hè. En 16 is gewoon geschreven, hè. Dus geen getalletjes. Hè. Hey, dank voor het luisteren. Allemaal nog een hele fijne zondagavond. En wij gaan eruit met de zaterdagavond afscheidsplaat. Ja. Oh, die hond ook van Peter. Jongen.

0: gedaan.
1: Radio 1224.nl.
2: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
1: Fijn dat je luistert naar Radio 1222.

0: deze.
1: Er is geen mooie pletske in de Achterhoek dan voor Oliesken het verstand.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botste. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. Die branden woeden op meerdere plekken, onder meer bij 2 populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en daarbij krijgen ze hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Maar de harde wind maakt het blussen op het Griekse Salamina extra moeilijk. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De fiets lijkt op een fatbike, maar heeft smallere banden. Agenten kwamen de fiets op het spoor bij een groep jongeren op fat- en skinnybikes. De bestuurder probeerde nog via het gras te vluchten, maar werd alsnog aangehouden. De fiets had geen ketting en bleek tijdens een test 120 km per uur te kunnen rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het is wisselend bewolkt, maar het blijft overal droog en het waait bijna niet. In de nacht valt er op steeds meer plaatsen regen bij zo'n 13 graden in het noordoosten tot 17 in het zuidwesten. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind die aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig is. De ochtend begint bewolkt met eerst op veel plaatsen regen. In de loop van de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. 'S Middags is er vrijwel overal bewolking en valt er ook mogelijk een buitje, vooral in de noordelijke helft. Het wordt zo'n 19 graden in het noorden tot 23 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het bewolkt, maar wel overal droog bij weinig wind. Na morgen houden we vooral bewolking met op dinsdag en woensdag regelmatig een bui en vanaf donderdag komt er ook wat zon bij. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

Moet dak in, dak uit, mijn beste doen. Jij zet mij op noodranson, maar in die fles zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken, mij te weigeren in te schenken? Heb

trouwde lag. Overal sliep het meisje mij naartoe. Niks was ooit te vullen voor de moe. Ja, moe, als je er nu nog waan, dan zoek het anders doen. Dan zoek opnieuw met u in

dan een paar jaar later stopt een levenstrein op een volgende perron. Maar die zijn nog niet op één station. En wat te leren, moest ik naar school gaan. En als ik het moeilijk had, had ik de moe altijd weer achter me staan. Ja, moe, als je er nu nog was, dan zou ik het anders doen. Dan zou ik opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar ja, moe, die waande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eim. Vlugger, vlugger geet en trein. Maar een meisje, dat bleef niet klein. Je wordt verliefd, je kreeg een vrouw. Ben vroeger zee, de hele dag in touw. De mol, dan wordt oma.

langzamer geeft en treedt. Stopt op een bronnetje, heel klein. De mol stapt uit. Neemt me goed weg. Maar dan geeft mijn levenstrein sneller wie vandaan. Jammer. Hij er nu nog aan, als ook opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar jammer. Ik baande me zo kort. Die tijd, die was me zo eer. En ik wil dan ook een bos komen aan de kinderen. Heb je eens trammeland met hem hoor. Ach, wij tenminste. En gaat er nog door. Want jullie hebben hem hoor nog. Mooi. Dit was de oren van jongste zoon. Dag u amor.

werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken.

Ben ik in Chili of in Ede? In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Want een koster is geen zotje.

0: 1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet.
0: En dan nu live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen.
3: En het dodental na de schipbreuk op het Caribemeer in Zimbabwe is opgelopen tot
2: 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen,
3: maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht.
2: Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

Hey, goedenavond, 12:24. En Joop Ruiter, maar ik heb een uurtje eerder bij je hier op Radio 12:24 natuurlijk. Tot, als het goed is tot middernacht, dan ben ik even bij je, ja. En de bezoekservice is los, dus je kan er altijd, dan kan je altijd terecht natuurlijk. Voor het een en ander natuurlijk. Ga gewoon wat muziek draaien en we zien wat, wat Schipstrand, ja toch? Oh, er houdt de mensen op de middaghalf. Goedenavond op 245 meter. Even het telefoonnummer, het WhatsApp-nummer moet ik zeggen. 06 126 55.

uit de jaren 70, jullie Gloria en Monique en Bear waren dat samen, hè? Waikiki Man, Waikiki Man. En weet je, wist je ook dat er een plaatje over Bonnie's en Bear gemaakt is? De Peter en Koelewijn, luister mee. Dat is een beetje ruzie, ja.

alleen als je ijzerijs koud is natuurlijk. Ja, Jägermeister Afternoon, heb je wel eens gehoord? Normaal was dat trouwens hier op 12:24. Goedenavond. 9:15 geweest. Houd je van Elvis.

nummer dat door veel artiesten is gemaakt, de Jambalaya, de Blue Ridge, de Rangers waren lid hier op 12-2-4. Even richting 9:30, het wordt donker buiten. Het wordt donker, ja, logisch natuurlijk. Hè. Even naar Alice toe, Alice heeft James in het Nederlands gegeven.

in België. Ik heb al horen natuurlijk. Lilian, Zweedse. En jammer. Het is jammer weer. Hè? Oh, kom maar dan. Start hem erop. Ja. Jan Boezeroen. Nou, ja, nee. Ja, Leo van Helmond. Dus dikke Leo van Helmond, hè.

kan het, joh. Fransje Duits. Ik heb nog een Franse bouwer. Maar ja, dat heeft mijn moeder nog, hè. Maar ja, we hebben ze tegenwoordig op een of andere eiland. Met de vrouw. Dat hoor je nooit meer, hè. Wel een bekende van hen. Even draaien hier.

0: zo tegenin door die heren van Vivier. Ik ga even uit de lucht, jongens, want er schijnen wat gekke geluiden mee te komen. Kijk, daar ben ik op gegarandeerd door Peter Holland. Dankjewel, Peter. Ik ga even resetten. Ik ben zo terug weer. Voor 10 uur ben ik in ieder geval terug. Hier op 12T4. Even of er.
1: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Deze.
1: En ik liep door op touw en ik keek naar hem. En hij gooide van schrik zijn pilsie om. En ik zei, mijn naam is Gree. Alles oké? Okay? En nou gooi je eraan, lelijke smerige rotzak.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt, maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

2-4 uit de week. Even weer terug hier op de zender. We gaan kijken of het alles goed is. Je hoorde het 1-2-3-o. Even een gouden oude draai. Ik hoor het zo wel, Robert-Jan. Nog steeds? Ga nog even kijken, anders dan...

0: gedoe, echt wat gedoe. Ja, er stond iets niet goed hier. Ik hoop dat het nou opgelost is. Paul Henke, hoor je. Hier op jouw 12:04. Hallo Jim. Hallo Jim. Ja, hallo. Goeiedag dan, hè. Goeiedag. Bijna 10 uur.
1: Keihard met 80.000 hits per kwartier. De straalpaal staat op standje maximaal.
2: Agustín Velasco, mezclando en vivo.
1: Welkom bij Radio 12:24.

0: kop.
1: Ja. Belastingen. Iets wat we enkel hebben, maar wat de regering elke week weer wat nieuws verdient. Nieuwe belastingen. Ja, het moet allemaal betaald worden natuurlijk, hè.
2: Omi Overuit de Week.
1: 10 uur precies en we zijn er weer. Hopelijk met een beter geluid nu, hè.

Ben je wel eens geweest in Belfast? Ja, vroeger was daar een beetje ruzie met de IRA. Maar dat is allemaal over. Belfast, de Boney M zong erover. Robert-Jan van Bennekom, groeten daar in relatie op vakantie, hè? Lekker biertje erbij zitten. Ah, lekker biertje, altijd lekker. Altijd lekker, jongens, altijd lekker. Ja. Goedenavond, 12:24 en Ruitenbeek, hopelijk nou goed met een goede audio bij. Hè? Ja, ik heb het gevonden. Hè? Ik heb hier ergens op gedrukt natuurlijk. Hè? Niet goed, hè? Niet goed natuurlijk. Hè? Maar opgelost. We zijn er weer. 12:24.

0: vereniging. Iedereen lekker meebeleggen. Heerlijk is dat. Goeie lul, België. Ik ben er nog doorheen gekomen. Waar die grote brand was, hè, de Hoge Venne. Ben ik vrijdag doorgekomen. Het was net begonnen. Het is vandaag pas uit. Hè. Dus, ja, uit. Het is beheerst. Ze kunnen het beheersen, zeg maar. Hè. Maar het was een brand. Vies had ik nog nooit gezien. Nee, echt.
1: Luister goed. Het is even na tien. Dit is jouw Joop Ruitenbeek op 1224. Altijd piratenhits.
0: Blijf even in vakantie stellen. Dus dit kwam Marina uit Bella Italia.

0: Italia. Ja, het was een roeiend bloed heet daar in Italië. Ja, ja. Maar soms kan het ook regelen. We gaan er meer van die grote hagelkeien ook van een centimeter of 30 of zo. Hè. Ja, we even naar gauw houden.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's Flashback.
0: Dit is Eamon Conner. Eamon Conner. 67, heel oud, ik weet het.

Heyman Corner, zei ik al een oudje. Dat gaat een beetje op en neer met het geluid, zag ik wel. Maar dat maakt niet uit, hè. Je hebt trouwens ook nog Tirol, daar kan je ook naartoe op vakantie. Hè? Ik ken mensen die zitten er nog, hè. Ongelooflijk, dat ding erover.

0: Dat sneeuw en ijs, dat valt er maar mee. Ja, de hoge gedeeltes wel, hè. Dat trouwens wel, hè.
1: Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.
0: Ah, nacht, nacht, nacht. Het is nog niet nacht. Hè. Ruim 10:15 hier op 12:24. Goeiedag. En de heren Spaan en Vermeer. Ze noemden er eigenlijk vroeger ook al Pisa. Weet je dat nog?

zeg een stijgerpieper. Dat is niet zo heel veel bekend, hè? Meteen, hè? Ja, gaan we lopen. Ik zou zeggen, 5 voor. Gaan we wel. Oh, ik heb altijd 4. Ik ken een beetje volhouden. Daar nog een ijsje op. Dankjewel, lekker ijsje. Met de ijsselon natuurlijk.

kijk, mijn ijsland, ik smelt. IJsland zie ik. Maar die IJsland natuurlijk, hè. Maar mensen, ik stroop wel eens hier op 12.24. Goedenavond, uit de week bij je.

0: Marcel, is de voetbal vanochtend? Dat trekt dan de jas maar weer uit.
1: Oh, nu gaat het gauw afgelopen. Die is gauw afgelopen. En deze jas uit, het was klaar, hè? Ik had het niet in de gaten. Dick van Alphen, ik ken hem wel. Van een beetje

zij moest in dienst. Ja, natuurlijk, een nichtenvecht had je in een kazerne. Dat was bij Hildersum in de buurt. Weet je wel, nichtenvecht, hè? Terug Hildersum die kant op. Ja, die kant op. Ja, ja, ja, die. Even een oudje Wim Zonneveld. Ja, zuster. Nee, zuster was dat vroeger, hè? 68. Oh.

Maakt een beetje Frans, hè? Vive la France, zullen we maar zeggen. Ik heb het slecht, ik was altijd slecht. Vier of zo. Ik wil maar niks, wil ik maar niks. Even een moment van rust hier op jouw 1224. Uit de beek bij je. Het is donkere nacht, ja. Met Van Dijkhout, hè? En zij maakt het verschil.

dagen in een nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet een glimlach op je arm, slechts de grap.

0: Kenny Lewis, hier op 12 weken. Daar hebben we het over, ja. Even naar Brabant gaan we. Naar Brabant. Ken je deze nog? Ken je deze nog vaststellen?
1: In Nederland, weet je niet, zijn er veel van die meesten die gewoon aan het lullen zijn over dat betalen, weet je wel?

0: Shakespeare.
1: Klopt, klopt. Ja, bij Shakespeare, gezellig aan de sauna. Even voor Hester, wat ik al zei, die sprak ik in de supermarkt. Die zegt, ja, ik ben met mijn dochter naar de sauna geweest. Maar ik vind dat helemaal niks, hè, zo. Ik ben één keer mee geweest, maar laat voor mij niet meer bellen, hè. Nee, niet meer bellen. Dit is Virgil Sharky. Ja, kleine dief.
2: Ja.

van Sjaakje uit, wat is het ergens, rond 76 of zo. Daarvoor had hij een nog grote rit, hè. Die ken je wel zo. Weet je dat niet? A good heart. Weet je, ja. A good heart. Dat was de grootste. En dan kwam met deze nog een keer achteraan, Your Little Thief. En dan wat

dan weer richting 11 uur. Dat toch half 12 ben ik ongeveer een beetje bij. Misschien dat 12 uur ik zin heb. Je weet het nooit natuurlijk, hè. Beugels Sjaki op van 24, 245 meter op de middaghalf. Ja. Dit is Erika. Erika Jong.

kan het wel, hè? Erika Jong, hier op 1274. Stukje instrumentaal krijgen we even het nieuws van. Dan krijg je van 11 uur het nieuws. Ja, ja, net voor het slapen gaan, zullen we maar zeggen. Ja. Kijk je vast wel.

0: waren ze, de woonsdam van elektronica. Ze zijn wel bekend door bruiloften en partijen. Hier komt het nieuws.
1: En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Die Tommy John-operatie is een veelgebruikte behandeling voor sporters met dezelfde blessure. John was de eerste pitcher die na het scheuren van een belangrijke elleboogband succesvol op het veld terugkeerde in de Major League in 1976. Daarna won hij nog 164 wedstrijden en speelde hij door tot zijn 46e jaar. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Er staat maar één radiostation.

echt een hele oude hoor, zelfs van het Radio Assembly. Hier op jouw 1224, gewoon in avond, uit de week bij je nog tot middernacht. Hè. En dat oude muziekjes die we er tussenuit doorprikken, zoals deze van Anneke Grunlo. Hierna krijgen we naar even de Jackson 5 en Michael Jackson. Hier is even deze, Cimarroni.

Yes, I do. Sheriff Dean. In het begin jaren 70 was dat. Dat was echt zo'n soort... ja, wat is het? Een slowplaat een beetje. Slowplaat was dat een beetje. Mijn zuster uit hem grijs op de cup, ik weet het wel. Ik hoorde de hele dag dat ding boven. Ik ben er geen van. Ja, die heeft niet half 12. Oh.

Gullit uit een James Bond film, All Time High. Echt, is dat zo? Ja, dat is zo. Dus gaan we even draaien voor 11:30, ja. Van den Burg. Een datje. Handje van de weg. Aan het hart.

0: Van den Beug, hier op Plan C4, het is half 12.
1: Hoi, ik ben Kim Holland en ik word altijd zo nat van zijn stem.
0: Ik weet het, Kim, ik weet het.
1: Ja. Joop Ruitenbeek.
0: We hebben wij nog een half uurtje live tot middernacht hier op Radio 1224.

Roberts en een origineel van Rijvers van Everly Brothers natuurlijk. Jij zegt even goed eruit te breken. Ik heb een verzoekje van Ronald. Ronald. Ik ga geen tijd voor gaan. Even aanlopen, Ronald. Even tot slapen gaan, zullen we maar zeggen. Ja. Maar goed, hè. Ja, Rod Stewart trouwens.

0: man uit Utrecht. Utrecht jochie, hè. Henk Westbroek hier op 12.4 verzoek van Ronald Huisman daar in Montfoort bij Linschoten. Alsjeblieft, Ronald. Kan je goed slapen, hè?
1: Ja.
0: Kan je goed slapen? Ja, ik denk het wel, hè. Dit is Those Below, Rod Stewart. Daar hebben we gauw muziek er tussendoor. Best Cut is the Deepest. Goedenavond, Ruiterbeek bij je. 12.4. 06-126-55238.

Rod Stewart was dat hier op 12:24, bijna kwart voor 12, een paar plaatjes nog. Er zijn de Guys and Dolls, ga je ze nog? Dominique is naar Nederland gewoond in de post overleden toen. Origineel Jewish Newton.

Dominique was dat. Dominique die zong, hoofdzanger van de Kaiser en de Oosten. In het verre verleden natuurlijk. Hè. Ja, en, hij heeft een jaar in Nederland gewoond. Hè. Grant en Forsythe waren hij met zijn vrouw dan. Hè. Overleden een poosje geleden. Ja. Even muziek uit de jaren 80. Dit is Milli Vanilli hier op 12.24. Blame it on the rain. Dat komt morgen. Morgen komt de regen, zeggen ze. Nou, ik ben

lieve William, blij met de rain. Ja, misschien dat morgen hard gaat regenen. Denk je dan, verdorie, wanneer krijgen we weer mooi weer? We hebben een beker mooi weer gehad. Even terug met tijd. 1965, hier op 1224. Dat zijn de Walker Brothers. Make it easy on yourself. Maak het makkelijk voor je eigen. Tuurlijk.

André Hazes, hier op 12-2-4. Mijn laatste vocalen gaan erin, hè. Allemaal bedankt voor het luisteren en welterusten. En de mensen die luisteren de middag al, gaan ze op de lucht uit. En morgen voor 7 uur zijn we er weer, hier op 12-2-4 natuurlijk, hè. Goed, hè. Dit is mijn laatste vocalen, Here Carmen. Ken je nog, van die film? Hungry Eyes. Hungry Eyes, hongerige ogen. Welterusten zometeen, hè. En morgen gezond op natuurlijk, hè.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1222.

0: ook deze.
1: Je bent dus in gevaar, want het vampier staat klaar. Hij kust je teder in je hoofd, hij kust je koel.
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224, midden in de nacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: En deze.
1: I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher.
0: Maar ook deze. Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de middengolf en het internet. Radio 1224.

0: 1224 weerbericht.
1: Er valt op steeds meer plaatsen regen bij zo'n 13 graden in het noordoosten tot 17 in het zuidwesten. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind die aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig is. De ochtend begint bewolkt met eerst op veel plaatsen regen. In de loop van de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. 'S Middags is er vrijwel overal bewolking en valt er ook mogelijk een buitje, vooral in de noordelijke helft. Het wordt zo'n 19 graden in het noorden tot 23 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het bewolkt, maar wel overal droog bij weinig wind. Na morgen houden we vooral bewolking met op dinsdag en woensdag regelmatig een bui en vanaf donderdag komt er ook wat zon bij. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.